als de wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

de gladde kiezelstenen waarmee jij je zakken vult. Maar de mooiste ging verloren door je eigen stomme schuld. Toen je met haar langs het strand liep,